0: twandibadde tutya singa Kristo
1: ate twandibadde tutya singa tuyajja.
0: Kyenda mu nnya katonyeze nnya kwa Radio Sapiens enkuluze y'amagezi programu yaffe n'akunyumiza omuyiko. Tukwebaza okwekumira ku Radio Sapiens ate n'okuwuliriza, twebaza Omukama ne tugamba nti yeebale kutuusa ku Sande eno, Sande yaffe ey'okumeka eno, Sande ey'omukaaga. Sande yaffe eno ya mukaaga mu budde buno obw'amazuukira. Kiba kitegeeza nti nno tusigazaayo Sande emu budde bw'amazuukira tubufundikire. So twebaza nnyo Omukama atuyambye okutuuka wano. Brother Vincent yatuuse dda, ate ne Father Segonja bonna baatuuse dda.